0: na brebe ma mikana medi asu
1: abre
0: fire fire fire be crossover for to no sia ga sia bona bre want me ga biem dia na se ne ye be se sia ye be se sia no nso Francis na de na Francis Francis we are making cool radio this
1: Buzanga,
0: Buzanga, Buzanga, Buzanga, Buzanga, Buzanga, Buzanga, Buzanga, Buzanga, Buzanga, Buzanga, Buzanga, Buzanga, Buzanga, Buzanga, Buzanga, Buzanga, Buzanga, Buzanga, Buzanga, Buzanga, Buzanga, Buzanga, Buzanga, Buzanga, Buzanga, Buzanga, Buzanga, Buzanga, Buzanga, Buzanga, Buzanga, Buzanga, Buzanga, Buzanga, Buzanga, Buzanga, Buzanga, Buzanga, Buzanga, Buzanga, Buzanga, Buzanga, Buzanga, Buzanga, Buzanga, Buzanga, Buzanga, Buzanga, Buzanga, Buzanga, Buzanga, Buzanga, Buzanga, Buzanga, Buzanga, Buzanga, Buzanga, Buzanga, Buzanga, Buzanga, Buzanga, Bu